hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden storten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz. Al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
3: Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Beatish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
2: Tot zover het radionieuws.
4: Extra voordelig verzorgd Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze week in de bonus. Verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink. Een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
10: Tot zover.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: als Achterhoeker luister je naar Regio 8.
1: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internet

0: jaren. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim €300 miljoen aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de twee zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliancieregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
5: Tot zover het radionieuws.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Huntenpop. Zaterdag 22 augustus. Ru Park Alft. Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
5: Van mooi tot goed gewoon.
6: Oh ja.

een rip in je lief, echt werkelijk. Maar ik heb een hele mooie vakantie gehad en al die leden die op de een of andere manier gereageerd hebben, hartstikke bedankt, ik vond het fantastisch. Ik heb 14 dagen minder lekker mooi gehad, morgen. Oostenrijk is toch mooi, hè? Jazeker. En weer maar goed weer gehad en dat ik naar buiten kijk is het vandaag ook niet veel slechter. Vandaag eerst 3 uur hier dus in de studio in Ulft met Van Meuten goed gaan. De hoeveelste is toch alweer de 1488ste. Ja, het gaat harder als hij denkt. En vanmiddag dan knappen we weer richting lichter voor naar de Zwarte Cross. Want het is Zwarte Cross weekend. Het is aan het spoken. Nee, dat nou die gekke maken dat het al is. Gewoon lekker gemuurlijk aan plat praten. 3 uur lang doen met waanzinnig veel plezier. Dus voor hem vandaag ook niet aan, hè. Ik zeg allemaal, comedy handelt er aan 12 uur, dus gemuurlijk aan plat praten op de radio. En ik kan het ook nog zien om de 1400.

We doen het nogmaals met waanzinnig veel plezier. Ondanks het feit dat we vandaag toch een beetje een reiziger zijn. Een vreemde reiziger misschien wel in de Achterhoek. Maar dat is niet zo slim. Nogmaals, we doen het met waanzinnig plezier. En over plezier gesproken. Ik heb begrepen dat de leden die me vervangen hebben voor de afgelopen 14 dagen. Wouter, Bart, Tim en Sven. Hartstikke bedankt. Ze hebben het ontzettend goed gedaan. Ik heb af en toe een stukje met mij geluisterd. Dat wij dan tegenwoordig via internet kunnen doen. En dat is zo verder. Er is helemaal niks mis meer. Maar ze hebben het waanzinnig goed gedaan. Tim, Sven, Wouter en Bart. Nogmaals van harte bedankt. En we maken dat op de een of andere manier. Maken we dat weer voor elkaar. After all, Leeuwakkers. Natuurlijk zullen de Leeuwakkers. Maar dan komt weer dadelijk vanzelf wel even op terug. En er zitten natuurlijk ook allerlei verzoekers mee. En wat er vandaag verder allemaal gaat gebeuren, ik zie het wel. Ik laat het gewoon simpelweg op me afkomen. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd weinig voorbereid. Normaal gesproken ben ik er een gemiddelde oogje van zitten, maar we zijn er weer geen reet van terechtgekomen. Is ook niet erg, Allard. Hij maar drie uur plat praten op de radio. En toch hier de

0: Helemaal niks verder, maar je wil even de kop er een beetje bij in ieder geval laten. Want ja, alles is, het rukt hier zo ineens. Ze zijn aan donderjagen geweest hier in de studio. Was u gevreden hebben, het is wel mooi. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Wat staat er nou weer in de krant?
0: Even naar de krant weer,
2: de dagbladen.
0: Dus even kijken wat er vandaag weer in simpelweg in de krant staat. Ja, dat is toch even de krant deze kant. Ja, dat is zo. Ja, je wordt wel een beetje loom van het weer. Hè. Maar dat ben ik niet, dat komt vanzelf wel weer goed. Hè.
3: Wat staat er vandaag in de Gelderlanden?
0: In de Gelderlanden, hier liggen inmiddels weer ons en de...
1: Wat lezen we op de voorpagina?
0: Op de voorpagina van de Gelderlanden van vandaag. Het volgende. Vitesse wint ze ook bij de Hoge Raad. Dat zat er natuurlijk dik in. En mensen denken dus, soms dat ze dood zijn. En dan gaat het over die peren die op de, in de Uitwaarden lopen. Daar ben je in Nijmegen. Ja, maar dat loopt me weer. Ik kan me best voorstellen dat ze ergens gewoon liggen. En denken, nou, er zit niet veel even meer in. Maar dat zit in mensen, ja, dat zit in een dier. Dat is het instinct van een dier. Gewoon rustig aan, hoe niet te veel bewegen. Want iedere beweging is, kost energie. En dat hij ergens anders wat donderswart van erg. Nog meer dingen op de veerpagina van de Gelderlander. Messi flikt het nog een keer. Ja, ja, menigeen heeft andere gedachten erover. Maar hij zit toch weer met zijn clubken in de finale. Kun je zeggen, wie wil. Of het allemaal eerlijk gewoon is, nou, daar wil ik nog een groot vraagteken bij zetten. Maar vandaag is vanavond is in ieder geval de troostfinale. En morgen de finale van het WK voetbal in Amerika, Mexico en in Canada. Dus even kijken, wat gaan we daar nou doen? Nee, dat moesten we niet hebben. We moesten dit hebben. We moeten...
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Dus even wieter in de kranten van vandaag. Het Achterhoekatern, het Streekatern liggen inmiddels voor ons. En 80 jaar stond er een huis. Terwijl er een bom van 500 pond lag. Het Witte Peert, het heigende hert in Zelm. Ze hebben ze afgebroken, dan gaan ze huizen bouwen, gaan ze in de grond graven. Wat komen we er tegen? Een bom. Nou, de explosieve opruimingsdienst is er ook bij geweest. En ze hebben goed gekeken en dan bleek dat de ontsteking er al uit was. Dus het was dan niet zo gevaarlijk als dat ze in eerste instantie dachten. Maar zo'n ding van 500 pond onder de, ja, onder de voerremmen liggen, is op toeval heel stand te douchen. En dat werd dan niet wel uitkomen, of niet? Explosief in de Tweede Wereldoorlog duikt op en is inmiddels onschakelijk gemaakt, heb ik begrepen. Dan is de krant het Streekatern natuurlijk helemaal ook weer vol met alles van, het, van de Zwarte Kruis. Nou, meer van de Zwarte Kruis op zwartekruisradio.nl kun je luisteren. En wij zitten er weer van vanmiddag 6 tot 8. En ik kan één ding vertellen, het is waanzinnig. Waanzinnig. Gisteravond ook, ja, het is gisteren al laat ben ik al teruggegaan en werd alles duister in. Nou. Jongens, ik weet niet waar je met me. Regio 8. Al de meuk op de radio. Ja, daar ben je helemaal niks mis met Dewey Lewis en de nieuws.

Wij zullen niet weten, wordt de witte brengdicht. Antal spoken, Gert. Spookt het met de Zwarte Cross Radio. Goeie ontvangst aan deze kant, laat maar komen. We zitten nog niet op de Zwarte Cross, Charlotte, maar dat doen we vanmiddag in ieder geval wel. Ook Jacqueline reageert. Goedemorgen allemaal. Wat een

0: Gebeld met Henry Welling de Nulk, hè? De Bunzing was er weer. Regio 8, het ritme van de... Op weg naar Koppersnelle.
1: Regio 8.
0: Ja.
1: Regio 8.
0: Toe maar. Ik kom.

0: er maar in, Allard. Ik heb helemaal donders voor elkaar. Ik kreeg ook een berichtje binnen van Paul. Mooi, Allard. Goede vakantie gehad. Nou, prima, Paul. Helemaal niks mis, Bert. Maar hij heeft nog een instapje gemaakt naar Kambik. Bino. Weet nog, het RTB Sherhan. Ja, en de tennisbar. Geweldig. Heerlijk. Of was het een beetje te wiet vanaf... Ja, het was wel een beetje wiet. Ik ben wel in die richting geweest, Paul. Tot Graar zo'n beetje ben gekomen. Want daar startte de Tour van Oostenrijk. En later toevallig plaatsgenoot Koen Boma er ook starten. Dus we hebben even samen als Ulfse jongens Ulf gezongen in Graz bij de start van de... Ja, van de Ronde van Oostenrijk is mooi. Ja. Even gruwelijk pad gepraat. Mensen die in ons hen stonden, zullen we dat even snoes aan. En nou, we komen horen, Ulf. Er is niks mis met. En met plezier doen we dat. Hé, hey, Mona boodschappen doen of... Hij er nog zin in of is het tot tijden?
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Vitepro.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Regio 8, Headlines.
8: Zal jij Jos nog wel eens een keer vakantie hebben of blijf je hele dagen daar zitten?
9: Koppensneller.
10: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen.
10: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ik zeg hartstikke bedankt, jongen. Regio 8. Ja, vakantie groot, fijne vakantie.
7: Allard Ros.
8: Ja.

0: naar de luchtkijk, dan is het vandaag toch iets minder als de afgelopen dagen. Het is iets meer bewolkt, maar het is wel knap benauwd. Dan kun je proberen wat je wilt. Verder is... Nou, voor de rest hebben we niks te melken.
1: Premie, nog eens zo'n mooi dialectplaatje.
0: Ja, doe dat toch.

over de afgelopen week. Ondanks het feit dat ik terugkwam van vakantie en me daar onmondig beleefd heb, kreeg ik het bericht binnen dat old buurman en toch een hele goede bekende van niet alleen Rolf, maar ook in Vasselenveld, Bernd Kleinsma, ons ontvallen is. Bernd was een Fries in hart en nieren en dat liet er van alle kanten blikken. Van als er ergens een vlag uit werd gestoken, dan hing bij hem voor de deur de Friese vlag uit. Bernd, we zullen nog langer op denken aan die mooie dingen.

0: Reden, toen, ja, vorige weekend is de kermis geweest. En ja, ja, ik zag nog ene wagen staan. Ik zag dat het gras waanzinnig plat was. Maar Dennis is wel naar de kermis geweest. Morgen moet Lambe weer komen. Die al weer een prachtige mooie kermis gaat vanavond weer dunnekes overdoen. In het Duitse meer door het Schützenfest. Met Hubertus Schilder daar samen natuurlijk. Morgen die finale. Famos España. Fijn weekend. Allemaal, dat zegt de Nario, laatste plaat van het eerste uur. Beste reetje.
1: Krijg je nog eens zo'n mooi dialect.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbus.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
6: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
7: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: De Tribute Night van Huntin' Pop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntinpop.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.

0: De 1488ste van Maarten Goedgon komt gewoon vanuit de studio in 11, maar vanavond tussen 6 en 8 zitten we weer op de Zwarte Kruis. Het geeft hier spoken!
1: Van Maarten Goedgon!
2: Hallo!
3: Is dat you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: Bye-bye!
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble!
2: Yeah.
3: My girl just told

0: dit beginnetjes van het tweede uur vanmorgen goed. Gewoon gemiddelijk aan plat praten op de radio. De Stampede samen met Wolfman Jack en Hit the Road Jack. Daarna was de beurt aan de bakkers en iedereen heeft reden. Natuurlijk hebben we allemaal reden om te luisteren naar vanmorgen goed. Gewoon gemiddelijk aan plat praten op de radio. Niet vanaf het Zwarte Klosterein, maar gewoon vanuit de studio van Utrecht. Vanmiddag van 6 tot 8, ja, daar zitten we. Vooral vandaag van 6 tot 8 zitten we hier in de studio op het Zwarte Klosterein. Dus dat school weer dadelijk gemiddeld en even naartoe samen met Veerlen. Die zat er gisteren ook bij en daar was ik even kieken. Ja, we zitten dan in de studio op de glazen wanden. Daar kleven ze sinds 2 dagen alleen maar stickers tegenaan. Ik ben bang dat we morgenavond nog zitten dat de hele route vol zit met stickers. Maar ze is zo slim. Nee, natuurlijk niet. Het blijft spoken, zegt Betty. Maar alles is weer terecht. Ja, 14 dagen vakantiejaar. Hoort er ook gewoon bij, hè? Heb je toch ook, Betty, of niet? En Harry, mooi dat je weer terug bent in de Achterhoek, Allard. Ja, onmundig mooi, de Zwarte Cross. We lusten hier weer met veel spaas en groetjes van het dingspel van opa Harry. En Tom. De drukte is een beetje later ingeschakeld, maar Diem Zuid is er weer bij. We stappen zo in de auto richting Lichtenvoorde en we zien wel elkaar vandaag nog niet. Ik kan hem aandoen. Tuurlijk zien we elkaar, Tom. Enkel probleem, verder is helemaal niks mis met. En inmiddels aangeschoven Gilbert.
1: Goedemorgen, Alan.
0: Heb je ons een beetje gemist of hoe zit dat?
1: Ja, ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Ja.
0: Ja, hoe kan dat?
1: Maar je hebt dat wel verdiend, Alan.
0: Oké, dat bedoel ik. Ik heb al wel horen zingen.
1: Oh, dankjewel.
0: Meisjes met rode haren. Man. Hij toen in de tent gezongen of...
1: Ja, 2 dagen was ik tegen mijn schrift.
0: Het is toch niet te filmen. Ja. Het is toch niet te filmen. Maar hij heeft wel mooi gehad dus.
1: Ja.
0: Geniet ervan, hè. Groetjes allemaal aan iedereen die je kent, hè. Ik heb het goed of niet?

nog volop mee. Maar er zijn andere dingen nog te doen. Onder andere is er een prachtige mooie fietstocht morgen in Gendringen. Zondag de 19e organiseert de werkgroep Fietsen en Wandelen van de VVV Oude IJsselstreken. Een mooie fietstocht door de omgeving van Gendringen. Deelnemers kunnen starten vanaf de Oevelgunnen aan het Kerkplein 3 in Gendringen. De start is tussen, ze kunnen starten tussen 11 uur 's morgens en 1 uur 's middags, tussen 11 en 13 uur. Dus bij inschrijven ontvangen de deelnemers een routebeschrijving en kunnen ze op eigen tempo genieten van de omgeving. Wat kost dat? Tuurlijk kost dat geld. Deelnemen kost €2,50 per persoon en deelname

is a highway. Close up the lolly, natuurlijk, hè. Tom Cochran. Ken je hem nog? Nog. Lekker, man, lekker. Dat is muziek die werd thuis op de zolder. Hamarig, hier ben je vanmorgen goed gehad. Ben er helemaal gek van, of niet dan? En vanaf 6 uur zitten we natuurlijk op de Zwarte Cross bij Zwarte Cross Radio. Die allemaal volgen via zwartecrossradio.nl. Kun je zelf ook nog zien wat er allemaal gebeurt in de studio. Dan zitten er wat collega's. Maar ik heb vanavond, als ik het programma ga, heb ik even een probleem. Rond de klok van 9:30 namelijk speelt op het grote podium Bukkers. Die wil ik graag zien. Maar ja, dan mag ik niet eigenlijk omdraaien naar de megatent lopen. Maar dan speelt de Paloma's. En ik weet zeker dat vakman Johnny er ook zit. Ik zal hem eens proberen op te zoeken tegen die tijd. Maar misschien dat... Ja, ik denk dat... Er staat helemaal vooraan.

0: York City. De trams, ze komen niet in Mechelen, maar gewoon ergens aan de andere kant van de geurt. Even van het water, zo mag ik het zeggen. Richting Weerboergom.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
2: Regio 8.
3: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping.

0: Boodschappen, boodschappen, boodschappen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Regio 8, headlines.
0: Even koppensneller.
8: Koppensneller.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ik zeg Rob, hartstikke bedankt. Het kun je helemaal donders voor elkaar dan een beetje harder zitten. Dan kunnen we, ja, we moeten gewoon even weer schakelen. We moeten er even weer wat doen. Ja.
10: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het
0: warm.
10: Graaien is kieken ook de hofwalm kan spaaien.
0: Gerrit, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Ja, we doen het even op een andere manier als dat we normaal gesproken. Was dit hier op het ogenblik thuis of bij op de Zwarte Cross?
11: Ik zit in een leestoel.
0: Jeetje mina, moet die gewoon niet gekke kop. En hij zit hier met een vuur in de bak water of zo.
11: Ja, nee, dat is niet meer nodig nou. Nee.
0: We moeten even één ding met elkaar afspreken. Als je op de Zwarte Cross bent en het duurt met een grisbaan race, dan moet je wel even zijn, Nami, hè?
11: Oh ja, ja, ja. Ik had zoveel aan de kop, ik wist ook niet meer wat ik doen moest. Ja, ja. Ik loop hem op home.
0: En ja, we hadden nog een of andere ding, daar weet ik zo gewoon niet meer wat het was, maar ja, zo. Oh, met dat gist mee, hij doet nog aan meegedaan bij de Zwarte Cross?
11: Ja, de donderdag, ja. Om 7 uur was ik aan de beurt, ja.
0: Ja, nee, ik bedoel, dat gist mee, voor dat de
11: Zwarte Cross. Oh nee, de frontiet, nee, daar heb ik niet aan meegedaan, nee.
0: Was dat voor gekheid?
11: Ja, had ook goed gekund eigenlijk.
0: Je doet de hele dag niks anders en dan krijg je de kans op de Zwarte Cross gisteren mee. En ja. Dan doe je niet meer.
11: Het had van de Big Boss best wel gemeugd, denk ik, maar ik heb er helemaal niet meer aan de dag.
0: Maar even de rest tussen niks te vertellen?
11: Nou ja, ik dacht in een andere Big Boss, wat er mij van was.
0: Maar het was leuk als gaat op de Zwarte Cross, Gerrit.
11: Ja, was heel mooi, de Zwarte Cross. Ik was met Leu van Dumpertoor, ja? En die had me ook uitgenodigd. En ja, hij alle spieken en voor elkaar komen
0: mergen. Je doet de hele dag niks anders en dan krijg je de kans op de Zwarte Cross gisteren mee. En ja. Dan doe je niet meer.
11: Het had van de Big Boss best wel gemeugd, denk ik, maar ik heb er helemaal niet meer aan de dag.
0: Maar even de rest tussen niks te vertellen.
11: Nou ja, ik dacht in een andere Big Boss, wat er mij van was.
0: Maar het was leuk als gaat op de Zwarte Cross, Gerrit.
11: Ja, was heel mooi, de Zwarte Cross. Ik was met Leu van Dumpertoor, ja? En die had me ook uitgenodigd.

0: mooi met jagen met de grijsmaaiers. Je hebt een paar grijsmaaiers uit het hoge noorden, uit Winsum. Ja. En die jongens die hebben dat ding wel aardig opgefokt. Twee grijsmaaiers hadden ze trouwens. En niet dat we met gewonnen hebben, want had regen en stuur, daar zit natuurlijk ook nog wat in. Want die andere twee, wie Fermi gingen, die hebben ook wel een beetje stro gefretten langs de kant. Ja. Maar op zich ging het hartstikke mooi.
1: Ja, mooi man. Ja, mooi. Mooi ja. Als ik met hem. Maar dat was de eerste keer dat ze met Gres mee is, dat je nog niet.
0: Ja, ik denk dat er ook wel een vervolg op kunt. Die zult ook best nog wel wat dingen aanpassen. Er waren 5 maandjes. Ja. En elke maandje zat 5 maaiers in. Ze hadden nog 24 maaiers.
1: Zo.
0: Ja, en de baan was groot genoeg. Daar hadden er ook wel wat meer in gekund. Dan kwam je elkaar wat meer tegen. Dat was misschien wel wat leuker geweest.
1: Maar laten we het even nou het weer hebben, want daar bellen we elkaar op zo'n vereniging.
0: Ja.
1: Het is een beetje domperig vandaag, maar het is wel benauwd, dacht ik, of niet?
0: Ja, het is nu 19 graden, zou je gaan niet zeggen. Maar we begonnen vanmorgen met 16 graden. Er was trouwens eventjes de zon, maar de zon was er maar even bij. En toen ging de bewolking overheersen. Huh? Ja, en de verschillen, als je alle dagen de Zwarte Cross bent geweest, die bent dan wel redelijk groot. Want donderdag was er ook nog wel wat bewolking met 25 graden. Gisteren weer wat meer zon, 27 graden. En stofretten, dat heb ik ook wel gehoord, kon je op de Zwarte Cross.
1: Ja, ja, ja.
0: En vandaag en morgen, dan hebben we vooral met bewolking te maken. Maar temperaturen, bent aardig, want vanmiddag halen we ook nog wel de 22 graden. En dan bent mooie temperaturen om ook nog gewoon in t-shirtje te kunnen lopen en alles te kunnen doen. Alleen je hebt die felle zon niet meer op de dekkel. En dat scheelt natuurlijk ook weer een paar biertjes, hè. Dan kun je er weer wat meer hebben. Dus ik denk dat voor iedereen heel mooi is dit weekend. Want neerslag zit er niet in. Gisteren viel er nog wat in Drenthe. Daar hebben wat plaatsen nog even goed geregend.
1: Morgen ligt er voor u, hè?
0: Dat was gisteren toch niet, waar?
1: Jawel, gisteren maar een klein beetje.
0: Oh ja, donderdagmorgen was het toch of niet?
1: Nee, volgens mij gisteren maar.
0: Oh, nou ja, maar dat heeft een klein beetje gerend. Ik had donderdag in ieder geval met Leu gesproken.
1: Oh ja, donderdag.
0: Eventjes de routewisser aanzetten.
1: Je hebt gelijk, Gerrit.
0: Ja, die moest even de routewisser aanzetten en dat was het enige. Maar het heeft natuurlijk niet genoeg geholpen voor de stofmaten. S'nachts een beetje was gevallen van een millimeter of 5 of 8. Dat had de Zwarte Cross in ieder geval qua stof natuurlijk wel heel goed gedaan.
1: Oh.
0: Maar het is altijd een beetje kiezen of delen. En als ik het moet zeggen, dan is dit weekend wel een zomie voor kunnen hebben. Want vandaag hadden we aan 22 graden met veel bewolking. Later ook wel af en toe wat zon erbij. En in de avond ook wel wat meer opkloring. Maar komende nacht dan neemt de bewolking geleidelijk aan weer wat toe. En morgen dan hebben we ook weer wolkenvelden. Ook wel kans op wat zon later weer. En de temperaturen die blijven dan sterker bij 20, 21 graden. Maar op zich is de wind hele weekend een beetje noordwestelijk, noordwesten en over het algemeen matig. Ja, in noordweekend als het opruimen begint en iedereen moet weer naar huis, dan hollen we die temperaturen voorlopig even tussen de 21 en 23 graden de dagen die volgen. Kans op neerslag is heel erg klein. Als er wat valt woensdag, dan zal er een millimeter of 1 tot 2 kunnen vallen, maar ja, vaak als je dichterbij komt, dan wordt het minder. Of op de lens kunt het toch wat steviger buien. Maar voorlopig zit er nu dat er niet zo heel veel valt. En we houden die temperaturen gewoon vast tot het eind van de week. En het volgend weekend, dan zal het wat warmer kunnen worden. Dan gaan we van onder de 25 weer naar 25 graden of iets hoger.
1: Ik doe het ervoor, Gerrit.
0: Ik ook. Doe met.
1: Wens ik gewoon een heel fijn weekend. Laat ik allemaal gewoon nog naar de Zwarte Cross vandaag, maar dan of...
0: Nee, ik ga deze keer niet meer
1: heen. Wens ik gewoon een heel fijn weekend en spreken we elkaar volgende week weer.
0: En je ook nog veel plezier door en goed gaan.

van allerlei dingen kan maar even binnen. Dat is op zich niet erg, want dat is een fijn verhaal. Of dat is juist het fijn. Dat er dus heel veel mensen reageren op dit of dan. Je kreeg een berichtje binnen. Dat komt vermoedelijk vanaf de camping. Vanaf de Zwarte Cross. Hé, hey, nog een fijn plaatje. Alan van de Jongs van Vals. Voor de campinglee op de Zwarte Cross. Groeten van Mike. Daar komt ik van elkaar. Zo of ze vindt. 's Ochtends absent. Veel plezier hoor, jongens.

dat is er eentje van de kermis nog, hè. Althans, in vervlogen tijden. The Simple Minds and Don't You Forget About Me. De laatste van de tweede uur is van Patricia. Patricia van een weekje geleden.

0: Mobiel Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
9: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeenten krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam, maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een boshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor, maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: trekker.nl.
1: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent. En voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50. En kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Nee!
4: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Van mooi tot goed van.
12: Ja, daar zijn we weer.
11: Regio 8. Allard Gros.
12: Derde uur, laatste uur van de 1488. Dus dadelijk even schakelen met
13: Bas uit Berkelland.
12: Ja, komt er helemaal goed, hè. Want we willen wel eens verder. Maak er wat moois van.
11: Regio 8. Van mooi tot goed gewoon.

van Joving en de Voederbeatles. En we begonnen met Tina Turner en Tonight. Het er ook bij natuurlijk. En ja, Tonight zitten we hier op de Zwarte Kruis. Nou, nog even in de studio in de Hulft. Ah, vanmiddag vroeg is weer door dat hoor. En dan 2 uur lang weer vanaf de Zwarte Kruis. Zwarte Kruis Radio. Lekker man. Lekker man. Tim zegt nog tot vanmiddag al dat ik heb helemaal goed. En Chantal, goedemorgen al dat weer luisteren gezellig met van het altijd gezellige Zwarte Kruis. Gisteren vakantie gekregen. Heerlijk, 3 weken lekker doen waar je zit in hebt. Fijn weekend allemaal. Goed bezig, Toon. Alexander, vandaag een dagje Zwarte Kruis. Later. Mark, ik heb begrepen, Mark, dat jullie met de hele club de kermisdagen heel goed op de deur gekomen. Nogmaals, proficiat met de schoonzoon. En ik ben zeker dat het door in Huizen Solman waanzinnig goed werd het komende jaar. Maar hij schreef van goedemorgen al altijd lekker uitgerust in Oostenrijk. Kun je er wel lekker tegenaan, hè? Ik heb helemaal goed, Mark. Maak er maar iets moois van op de Zwarte Kruis. Daar zo volop mee bezig. Benny is inmiddels ook wakker. Goedemorgen. Allard, veel plezier op de Zwarte Kruis. Maak er wat moois van. En de laatste van Leon. Goedemorgen, Allard. Wat gaaf dat je vandaag ook nog eens een keer op de Zwarte Kruis mag uitzenden. Vasloveld Hinde bouwen ze de komende dagen aan een eigen blagenparadijs tijdens de Kivada. Veel succes en plezier op de Zwarte Kruis. Laat de Oldenburg van komen. Zo af en

0: zo, eens even zien. Misschien zit er wel aan het droog. Anders even proberen of dat lukt. Basje?
1: Ja, daar is hij weer.
0: Ja, daar is hij weer. Hé, hey, was even schrikken. Was even een fanatiek arbeid hier. Maar dat is op zich niet een probleem, want hij is aan de telefoon, hè?
2: Bas uit Berkelland.
0: En dan doen we het deuntje er weer even anders zetten. Ik heb hem gemist, Bas.
1: Ja, nee, hè? Ja, dat snap ik helemaal.
0: Ja, maar...
1: Dat ligt voor mij inderdaad eigenlijk normaal. Inderdaad, de afgelopen 2 weken al andere presentatoren, hè.
0: Ja. Maar het is allemaal weer goed gekomen, of niet?
1: Ja, het is met mij helemaal goed gekomen. En ik ben volgens mij ook weer heel heus land.
0: Ja, en ik ben er weer volop in het radiovak bezig. Want ik heb inmiddels al 2 dagen Zwarte Kroos achter de rug. Nou zit ik hier en dan reed ik dadelijk even naar huis toe. En dan vanavond ook weer even naar de Zwarte Kroos. En even door een derelijke radio maken. Ja, ik doe het waanzinnig veel plezier, Bas. Dat weet ik natuurlijk.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste. En mooi kijk waar je verdient. Hè. Ik bedoel, met 250 euro per uitzending. Mooi kijk, dan loop je binnen dit
0: weg. Nou. Hey. Ik heb wel eens gekke dingen horen vertellen. Maar nu vertel je wel hele gekke dingen.
1: Ja, nu ga ik helemaal. Het let helemaal los.
0: Maar hoe heet het? Ik kreeg het berichtjes binnen van Bas. En dat maakte me toch enigszins droevig. Laat ik het zo zeggen. De hele week al. De afgelopen week zijn er toch droevige dingen gebeurd in Berkeland. Helemaal met iemand die toch in een bekende kring van O zit. Rob Diebering, de Oudenhoven. Helaas niet meer onder ons.
1: Nee. Nou ja, kijk, het is groot nieuws. Landelijk, maar zeker ook in Berkeland. En ik kon het natuurlijk vanmorgen niet laten liggen. Maar hoe we al begin kreeg ik er nog kippenvel van. Rob Diebering, landelijk heel erg bekend als scheidsrechter. Eredivisie scheidsrechter. Maar in Borculo en omgeving vooral bekend met die alter ego Sinterklaas. En hij heeft heel veel kunnen blieren maken in de afgelopen jaren. Hij heeft gigantisch opgezet in Borculo. Sint-Nicolaasstad, einde van het jaar veranderd. Borculo helemaal in het pakket van Sinterklaas. Ja. En er is een heel weekend aan geweest. Die intocht is gewoon grandioos. Een avondintocht. Met duizenden lichtjes en de boot die aankomt met Sinterklaas over de Berkel. Ja, welke woorden weet ik nog aan zeggen? Het is verschrikkelijk. Borculo is lam geslagen. En wij zeggen, het ging er inderdaad afgelopen weken heel veel over. En vooral in Borculo, want daar was hij toch de vertolking van Sinterklaas. En niemand begrip het eigenlijk, maar het is bittere werkelijkheid. En, hij afscheid opnemen van Rob Wim de laatste eerbewijzen. Daar kan donderdag over tussen 7 en 8 in het hart van Berkeland. En daar is het crematorium in Haarlo. Dan kun je de familie condoleren en Rob de laatste eerbewijzen.
0: Ik denk niet dat ik het verkeerd zeg. Ik zeg dat Sinterklaasfeest in de toekomst niet meer zo zal zijn als dat in het verleden was.
1: Nee, er wordt altijd aan de dag. En je bent honderden foto's online gekomen. Ook een berichtgeving van Rob met hem als Sinterklaas. En kinderen en vrouwen ook ouders die dat fantastisch herinneren. Mm-hmm. Dus Rob is zomaar nog niet vergeten in onze omgeving. Dat weet ik wel zeker.
0: Maar even terug naar de actualiteit van de dag, laat ik het zo zeggen. Er zijn ook weer oplichters actief bij BNU Apotheek in Eibergen.
1: Ja, dan moet weer Valder Rabbersen. Die probeert dan via hele echt lijkende mailtjes toch de gegevens van de vaak oudere apothekersklanten te stelen. En dan moet je denken aan even het bankpasnummer, natuurlijk het bankrekeningnummer en ook de pincode. Mm-hmm. En vervolgens belt ze die oudjes op en zegt van wie komt even bij om me nog even het laatste stukje te helpen. En dan is natuurlijk de bedoeling dat die bankpas in handen komt. En dat is al gelukt. We hebben in ieder geval 1 oudere dame. En die heeft al 5000 euro af handen gemaakt. Nee. En dat is ook al die meerdere mensen geprobeerd. Zowel per mail als per sms wordt er opgeroepen om gegevens eigenlijk deur te geven. En bij nu apotheken hebben ons ook benaderd en gezegd, wil je alsjeblieft zoveel mogelijk doorgeven. En niet alleen aan de ouderen die dit misschien niet horen, maar ook mensen die oudere mensen in hun omgeving hebben. Vader, moeder of misschien wel de buurvrouw, de buurman. Geef het alsjeblieft de i-bericht kreeg van de BNU apotheek. Gewoon niet op reageren. En hij niet vertrouwt, ga gewoon even naar de apotheek heen. Ja. En help ze dan wel verder.
0: Neem op een of andere manier dan even contact op met de BNU apotheek. En dan komt dat lauwe hopen helemaal donders van elkaar. En dat soort oplichters horen in deze maatschappij gewoon simpelweg niet thuis.
1: Dat bedoel ik.
0: Haarlo. Heb het jeugdjournaal gehaald. Dat gebeurt ook niet iedere dag, of niet?
1: Nee, dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Dat is dan ook leuk. Die waren op openbare basisschool De Voshaar. En wie hebben natuurlijk allemaal vakantie gekregen.
0: Kinderen.
1: Hè? En dat was ook het onderwerp. Het afscheid van groep 8. We hebben natuurlijk weer in onze hele Achterhoek honderden, misschien wel duizenden leerlingen van groep 8 afscheid genomen van de basisschool. Die gaat volgend jaar naar de grote school, zoals u dat hiervoor zei. Daar heeft het jeugdjournaal aandacht aan besteed. Hoe ging dat nu in Haarlo? Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat ze door zo'n kleine school voor u kiest. En dat was afgelopen donderdag te zien op jeugdjournaal. Mocht je dat nog willen terugkijken, staat nog online. Dus dan kun je onze Haarloze groep 8 nog een keer weer aan school.
0: Nou, toch even nou de school hebben. De Blieke, ja, hij is schoolmeester, dan denk ik, ja, heel oud wordt in Bergland. Maar meester Dirk is 65 jaar getrouwd. Dat gebeurt ook niet.
1: Ja. Dat is toch fantastisch. En wij wat doen allerleus, is Allah.
0: Ja.
1: En Dirk maakt hem ook even met een hand. Meester Dirk Rennenboom en Gerrit Dogger. Dat was mijn meester vroeger op school.
0: Jeetje,
1: dat was namelijk 30 jaar schoolhoofd in Gelselaar. En nou, een heel bekend figuur. En hij was afgelopen weken 64 jaar getrouwd met Sine Ali. En Sine Ali is inmiddels 87. En hij is inmiddels zelfs 90 jaar. Ja, dat vond ik toch even mooi om te noemen. Mijn oude schoolmeester, hij heeft geprobeerd mijn beetje stand te brengen, Alan. En hij doet nog een hurken vandaan. Dus wat mij betreft mag er nog wel 100 man. En mag er nog wel 70 of 75 jaar met Sine Ali samenleven.
0: Ik ga dan naar de Zwarte Cross, Bas.
1: Nee, dat zou je denken, hè? Maar wij worden het al aan.
0: Nee.
1: Ik stop voor de ingang bij de Juliana-toren in Apeldoorn. Dus ik duik soms in de achtbaan in.
0: Daar wens ik op waanzinnig veel plezier, jong. Doe het kalm aan. En nou, we treffen elkaar ongetwijfeld. En anders spreken we elkaar volgende week weer.
1: Ja, dat komt helemaal goed, Allard. Ik wens u een heel goed weekend. En vallen willen er nog op de Zwarte Cross, hè?
0: Oké, Basje, bedankt. Goed gaan.
1: Jo, goed gaan.
2: Bas uit Berkelland.

waar de zon zien zakken in de pee, in de zee. En de poep zien plakken in de plee, zei hij weer de vroeger achteraan. En er is helemaal verder is niks meer. Rutger van Barneveld, Zwolle.

0: het is tien verre boodschappen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Regio 8, headlines.
8: Koppensneller.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Zwarte Cross, en ik denk, laat eens even gemiddelijk aan rondlopen, eens kijken wat er zo links en rechts allemaal aan de hand is. Kwam ik op de baan in ieder geval terecht. Dat is een speciaal, ja, dat is echt een leuke bandjespeler daar. Frek, de Bintangs. Een van de laatste concerten in Nederland was ze stoppen er met. 65 jaar hebben ze ermee bezig geweest. In 1961 ben ze begonnen. Artie en Frank Kraaiveld. Geweldig mooi. Zelf heb ik ze 2 keer over mij georganiseerd. 1 keer over in mijn eigen café. En 1 keer over met de 5-jarige bestaan van het Hemeltje in de Sporthal hier. Maar dan praat ik al over 1974. Vandaar dat ik vandaag toch nog 1 keer eventjes... Ja, de jongens van Kraaiveld in Beverwijk voorbij laat komen. Of niet? De Bintangs en Traveling in the USA. Laat me komen.

toen gisteravond nog op het podium. Of gistermiddag was het eigenlijk, de baan. Geweldig, geweldig. Ja, de flitst me weer een hoop dingen in de kop. En dat is op zich natuurlijk niet zo erg, maar dat heeft vermoedelijk ook met de lijfste te maken. Maar dat is ook niet, nogmaals, dat is niet slim. Ik heb nog wat berichtjes, Tony. Die had ik eigenlijk voor een uurtje geleden al iets van laten horen via de zender. Harold Wilker.

0: ons een hello Willemien. Of meneer Jozef. Heide zullen we met de naam even kwijt.
1: Ingenagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Al is uw tuin nog zo groot... Bij mij zit net zo diep.
3: Dat was...

plezier gedaan, dadelijk heel veel plezier met Jorre. Ik zeg aan de kant, want we komen er dan weer gewoon naar de Zwarte Cross in. En veel plezier nog. En,

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
10: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct. Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
14: Ja, terwijl ik hier nog even bijgepraat word over alle avonturen op de Zwarte Cross, is het ondertussen de lunch die wacht op Regio 8. Want ja, het is weer gewoon zaterdag, hè. Wax, building a bridge to your...

Dubbel goud om mee te beginnen. Ja, het was Graham Goldman en Andrew Gold samen Wax. Dit was Bridge to Your Heart. Aan het begin van de lunch, het is 18 juli. Na 12, goedemiddag. Even relaxed. De vakantie begonnen. Ja, och, heerlijk zeg. Heerlijk, ga er lekker van genieten. Qua weer wordt het iets minder. Qua temperaturen vind ik op zich wel prettig. Volgens de weerboer is dat ideaal festivalweer. En dat doet hij ook het weer. Hij is natuurlijk volop op de Zwarte Cross. Zeker de moeite waard om het filmpje even te kijken. Want iedere week staat hij ergens anders in de Achterhoek. Zijn weerpraat op te nemen. En dit weekend dus op de Zwarte Cross. Je vindt het allemaal op de site van Regio 8. Daar ook nieuws over. Ja, we hebben mooi weer. Maar ook dus hele erge droogte. En daardoor heeft waterschap een onttrekkingsverbod afgegeven voor de Achterhoek. Ook daar lees je meer over op onze site en in de Regio 8 app. En ondertussen gaan we even samen lunchen. Witbolletje, pindakaas. Zometeen Banga Boys, Parade de Tetas naar Alan Walker.

Succes moet ergens beginnen. Bij de Banger Boys was het dit liedje, 1997. Parada de Teta als eerste hit. En er volgden er nog 11 achteraan. Ja, het is een groot succes geweest. Vooral jaren 90 en begin van de Zero's. Hè. Met Wessel van Diepen daar onder andere achter. Ja.

Eddie Cochran. Het jaar dat hij overleed kwam dit liedje ook postuum uit. Three Steps to Heaven. En hij is ook de reden geweest dat, echt waar, dit ga je niet geloven, Paul McCartney lid werd van de Beatles. Hij was namelijk groot fan van deze meneer. Eddie Cochran dus. Oh.

zo eindigt hij. Een beetje hijgend. Hij is moe, denk ik. Sam Smith, Kids Again. En daarvoor het liedje dat hoort bij het WK voetbal. Dat dit weekend eindigde. Vanavond de wedstrijd om plek 3 en 4. Morgen de grote finale. Spanje-Argentinië. En dan kunnen we Shakira daadwerkelijk in de kast stoppen weer. Samen met Burna Boy. Die Die hoort daar dus bij. Dan wordt het meer bye-bye, denk ik.

0: vandaag.
1: Het succes van deze voormalig schilder kent voorlopig nog geen grenzen. Deze Robert van Hemert die blijft maar hit scoren. Zoals ook deze weer. Zandloopster bij Regio 8. Zometeen is verder terug in de tijd naar Zweden gaan. Maar zometeen hoor je ABBA.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Regio 8. Vanavond vanaf 6 uur hoor je Zwarte Cross Radio op Regio 8. En tot die tijd volg je het allemaal via onze liveblog op de site. Het nieuws van 12:30.
11: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. En daarvoor het liedje waarvan iedereen denkt dat het Take It Easy heet. Niets is minder waar. Does Your Mother Know? Abba. De lunch op Regio 8. Zometeen met Cheap Trick naar Santana.

on me, T-Trick. Je hebt er wellicht heel lang naar uitgekeken. Je hebt je goed voorbereid of misschien minder. Of ja, sommigen zelfs helemaal niet. Maar komende week gaat het dan toch echt beginnen. Het grootste wandelfestijn van Nederland. De Nijmeegse Vierdaagse. Als je meeloopt, heel veel succes. Maak vooral heel veel plezier. Hopelijk kom je alle dagen goed door. Ik zat ondertussen eventjes naar de weerpluim te kijken. Het ziet er qua loopweer prima uit. Misschien woensdag hier en daar wat druppels van regen. Dat hebben we lang niet gehad. Hè? Op zich nodig, maar niet te veel tijdens het lopen. Succes, veel plezier en vooral genieten. Hè?

0: Bluffers.
1: Voordat Bluffer Nederland bekend werd, waren ze al groot in Zeeland. Dit liedje ook, alleen dan wel de studio-uitvoering. Later werd een live versie opgenomen, dat werd eigenlijk het meest bekende in Nederland.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: Now.
1: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wil. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwil.nl. Trekker Trek Nieuw-Wil. Olderwets gezellig.
4: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: De zomerperiode. Politiek ligt stil. De economie draait op een lage pitch. En in de media is er weinig aandacht voor echt belangrijk nieuws. Oh ja? Ja, komkommertijd. Roxy Music, hier is Angela.

0: begint alles, hè?
1: Uiteindelijk.
0: Met Baby Steps. Dat is de nieuwe single van Olivia Dean. Met daarvoor Roxy Music en Angel Eyes. Het weekend van Regio 8. Het weekend van de Zwarte Cross. En vanavond vanaf 6 uur hoor je hier bij Regio 8 weer Zwarte Cross Radio. Dat is live vanaf het Zwarte Cross terrein met reportages vanaf dat terrein. Allemaal vanuit de studio die daar staat opgesteld. Vanavond 6 uur dus. En voor die tijd blijf je van alles op de hoogte. Alles wat daar gebeurt. Je leest het allemaal in ons live blog. Die vind je in de site. Nee, andersom. Op de site. Regio8.nl. Of in de app.

0: De lekkerste pop music in het weekend. M. Daarvoor 30 Seconds to Mars, Walk on Water. En die klassieker van John Miles, Music. Waar ik nog goede herinneringen aan heb. Net dat ik nog saxofoon speelde. En ik in de harmonie zat. We daar af en toe concerten gaven. En daar stond deze uiteraard ook op het programma. Het is fijn om te spelen, kan ik je zeggen. Music. Meer music zometeen. Zeker, we zijn al lang niet klaar. Chic en Le Freak komt eraan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Regio 8. Nou, ik heb hem even gecontroleerd, maar ondanks dat hij druk was op de Zwarte Cross... is hij gewoon in zijn weerhut te vinden. En zometeen brengt hij het weer voor je, Gerard Vosser. Eerst krijg je de headlines om 1:30.
12: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Vandaag is het een hele andere dag en ook vanmiddag hebben we te maken met veel bewolking. Begin van de middag ligt de temperatuur op 21 graden. Er komt niet zo heel veel meer bij. Het wordt hooguit 22 tot 23 op de warmste plekken. Daarbij veel bewolking dus en misschien eind van de middag nog een streepje zon. De wind is over het algemeen matig uit noordwestelijke richtingen. Vanavond dan klaart het wel wat op, zullen we de zon nog even zien. En komende nacht dan hebben we eerst opklaringen, maar later neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar een graad of 13. En zondag hebben we ook te maken met veel bewolking. Later ook af en toe wat zon. De kans op neerslag blijft vandaag en morgen erg klein. Na het weekend voorlopig nog even temperaturen die onder de 25 graden blijven. Gemiddeld zo rond de 22 graden elke dag. Woensdag is de kans op neerslag wel wat groter. Maar de overige dagen blijft het zo goed als droog. Overdag dus een graad of 22. En 's nachts koelt het dan af naar 12 tot 14 graden.

Mr. Know It All. Vakantietijd in Nederland, dat betekent ook drukte op de weg. De A12, daar is het wederom druk. Vanuit Duitsland richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 21 minuten vertraging. Aan de andere kant op voor de grens een kwartier. Houd daar even rekening mee, hè? Ja, somewhere, somehow, it's summertime.

What You Did Last Summer. Zo'n hele enge film, hè? I Know What You Did Last Summer. Maar het is natuurlijk ook omdat je de herinnering hebt aan afgelopen jaar. En hier is een nieuwe zomer om nieuwe herinneringen te maken. Dat kan je gaan doen in de vakantie. Misschien ook wel op de Zwarte Cross dit weekend. Als je er nog heen gaat, veel plezier. Vanavond hoor je hier bij Regio 8 Zwarte Cross Radio vanaf 6 uur op de radio. Reportages vanaf het festivalterrein. De line-up vanavond. Allard, Veerle en Koen. Ik wens je veel plezier daarbij. Maak er een mooi weekend van. Een nieuwe lunch. Volgende week zaterdag.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Hotel.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
0: Met 20

0: Ruimte.nl.
1: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van. Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
9: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
8: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
6: Nu toch 50%.

0: Voor lampjes in heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Viesweek in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasen Schaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Olderwets gezellig.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij Kruidvat.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... en voor zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Regio 8, Headlines.
12: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: jij kunt besparen.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
12: Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nee!
15: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
19: Een praatje maakt je dag.
20: Dit is een boodschap van Sieren.
21: De maatschappij, dat ben jij.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast vanwege een storing in de sprinklerinstallatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: De afgelopen dag hadden we met veel bewolking te maken. Het was overwegend bewolkt. De zon die hebben we niet gezien nog. Al kwam die er later wel wat door hier en daar. Maar toch, het was wel even wennen. Een zonloze dag bijna. En temperaturen die niet verder kwamen dan 22 graden... bij een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Er viel hier en daar nog een drupje regen, maar dat stelde over het algemeen niet zo heel veel voor. Vanavond hebben we wel wat meer opklaringen, maar komende nacht neemt de bewolking weer wat toe. Het koelt af naar een graad of 13 en morgen dan hebben we ook een dag met vrij veel bewolking. Later ook een kans op wat zon, iets groter dan vandaag, maar de temperatuur komt niet verder dan een graad of 20 tot 21. Na het weekend voorlopig weinig verandering, vooral veel bewolking en temperaturen gemiddeld zo rond de 22 graden dagelijks. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 13 en vooral woensdag is de kans op een bui wel wat groter, maar over het algemeen blijft het droog en zal de droogte ook nog gewoon voortduren. Pas eind volgende week dan lijkt de temperatuur weer boven de 25 graden uit te komen. Zover is het nog niet. We zitten eerst nog even in de wat koelere lucht met vrij veel bewolking.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
10: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Dat is weer, hè?
1: Ja, het voelt niet eens als avond eigenlijk.
0: Ja, het is sinds uur geweest en het is normaal gesproken oven, dus...
1: Ja, het voelt echt alsof het nog... Zo. Het onweert hier in de studio volgens mij.
0: Ze slopen
1: de tent hier.
0: Ja, wat heeft het te maken? Nou, sinds hebben we gisteren al het weg in zijn gegaan. Stickers.
1: Ja, echt gewoon verdubbeld gewoon.
0: Minimaal. Ik denk degene die morgen voor de laatste zit, dat die niet meer naar buiten kunnen kiezen.
1: Die gaat het zwaar krijgen morgen.
0: Ik vind het ook wel. Hey, fijn in de B.B. Zwarte Cross Radio 2026 van de Tricht tevoren. We hebben er weer ontzettend veel zin in. Ondergetekende en Veren natuurlijk.
1: Yes.
0: En we zullen een beetje zo links en rechts dingen... Die komende twee uur gewoon stand te gebeuren hier op de Zwarte Cross.
1: Ja, niet alleen dat, maar ik heb hier ook al iets van een EHBO-cursus die wordt gehouden hier ook.
0: Oh ja?
1: Ja, je hebt een stoom EHBO-cursus.
0: Ja, dat

0: Ja, ik heb toch mensen... Hé, hey, alles. En dan mag ik even voordenken. Ik heb een periode gedreven in de Achterhoek Arena.
1: Ja.
0: Dat was ook al, dik 10 jaar geleden. Dat ik, wat zeg ik? Ja, meer dan 24 jaar geleden. Ja. Dus die mensen hebben veranderd, maar die kennen me nog op een of andere manier van een snor.
1: Ja, maar jouw snor is ook echt gewoon een kenmerk aan jou. Uniek selling point noemen we dat.
0: Ja, de kwijlen binnen de bekken. Ik maak het veel te gek voor jullie. Laten we het even hebben over dat wat er vooral nog op het podium... Ik zit op de bank zitten ze nou, hè?
1: Ja, zeker.
0: Er zit echt de tent hier op de kop. Hij ziet mijn Kiekendorp.
1: Het is echt gewoon... Het zou me niks verbazen als we straks een melding krijgen van 3.0 op de schaal van Richter, zo hard dat het hier gaat.
0: Minimaal.
1: Want echt, iedereen gaat helemaal los. Echt ook achter de schermen, hè? Backstage gaan ze ook helemaal los op de bankzitters. Ja.
0: Dat had ik niet verwacht van die bed.
1: Nee?
0: Jij wel. Jij kent ze. Ik ken ze natuurlijk beter dan
1: ik
0: ze ken.
1: Nou goed, ik ken de bankzitters nou niet zo goed. Ik kijk niet al hun video's of zo. Maar ik weet wel dat ze echt een flinke fanbase hebben. Dus die staan daar nu allemaal op het veld. En die gaan dus ook gewoon 3 uur rijden. Alleen maar om naar de bankzitters toe te gaan.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nou, de bankzitters, maar wat is er nog meer vanavond op het hoofdpodium?
1: Yes, wat we vanavond nog meer hebben. Om 9:15, dan hebben we UB40 featuring Ali Campbell uit de UK.
0: Yes.
1: We hebben om 9:15 een hele bekende, Buggers.
0: Hey, kwart over negen?
1: 9:15.
0: Wij zitten tot 8:00.
1: Dus die kan je nog even mooi zien.
0: Mooi even naar de Buggers
1: zeggen. Oké.
0: Met Hendrik Jan Paul.
1: Maar dan moet je ook wel even blijven voor het laatste evenement op het hoofdpodium. Want dat is om 10:45 en dan zijn de opposites aan de beurt.
0: Ja, maar zo laat maar niet thuiskomen.
1: Ja, kom nou. Ja, als je de Buggers mee wil maken, moet je ook even de opposites mee maken. Ik zie je er al helemaal tussen staan met je snor. Ja.
0: Ik heb helemaal goed. Zullen we een plaatje, hè?
1: Ja, laat me doen. Oh, ik moet een goeie.

0: dachten we gisteren aan van, we gewoon ook even het festivalterrein open en dan gaan we even kijken, want half negen was het veel, of niet? Dan zal ik jou springen.
1: Ja, nee, we liepen op tijd naar het terrein toe, want we dachten, ja, straks gaat het gebeuren. De mega stunt op de vrijdag.
0: Ja.
1: En wij allemaal
0: vol verzameld. Verwachting klopt ons hart.
1: Vol verwachting klopt ons hart. Wij de hele tijd staan turen. Er gebeurt maar niks en er gebeurt maar niks.
0: Ja, en dan ben je een katapult en blijft maar zo op dat. Op jouw kwart over vijf bleef ding hangen.
1: Ja, kwart over vijf inderdaad. Ja. Maar we hebben een half uur staan wachten.
0: Ja, je kreeg er gewoon lamme poren van. Van die koeporen gereden.
1: Ja, er zijn ook meerdere mensen die dachten van, ja, weet je, we gaan gewoon zitten.
0: We zeiden tegen elkaar weer wat, ze kunnen verrekken.
1: Ja, we gaan er gewoon
0: van
1: door.
0: We kon een tweetje betaald verheden.
1: Ja. En precies toen, hè?
0: Toen, ja, ik heb volgens mij even omgedraaid. Ik heb zo'n ding afgescoord. Ja. Maar hij heeft een keer de puur gebroken. Is zijn eigen stomme schuld.
1: Nee, hij heeft niet zijn enkel gebroken. Dat was eerst dus wel dat ze dat dachten, maar dat is uiteindelijk niet het geval
0: maar
1: geweest.
0: Maar je durft er niet meer voor de tweede keer te doen.
1: Nee, maar weet je, die weet wat voor risico je loopt als je als stuntman
0: Misschien heb ik een beetje een negatieve indruk van IKEA gekregen. Omdat we zo lang stonden te wachten gisteren. Maar,
1: ach ja, er is maar één manier om erachter te komen, hè. Moet je zelf in de katapult gaan zitten.
0: Ja, donder op. Daar begin ik niet aan. Maar even terug naar de megatent. Is er vooral ook nog het een en ander te doen, hè?
1: Ja, er is zeker het een en ander te doen. Ook iets heel interessants. Even een interessant feitje over Even Serieus. Die speelt om 7:15. Dus dat is over ongeveer, ik weet even niet hoe laat het is.
0: Oh, wacht even, maar op de horloge. Het is 10:30.
1: 55 minuten. Maar er is iets grappigs aan de hand bij Even Serieus. Want er zijn allerlei berichten binnengekomen dat ze hun grootste hit niet mogen spelen.
0: Nee.
1: Heb je dat ook meegekregen?
0: Heb ik ook meegekregen, maar waarom? Ik vind dat zo kinderachtig. Denk aan dat publiciteitsstunt.
1: Is het een marketingstunt of is het echt zo? Ik weet niet, ik snap de irritatie van het nummer. Maar ja. Ik weet niet of de Zwarte Cross nou denkt van, joh, die gaan we verbieden zodat ze niet kunnen spelen.
0: Hoe laat komen die jongens aan de bak dan?
1: Die komen om 7:15. Ja, speelt een uurtje. Daarna hebben we nog megatent DJ's van 8:15 tot ongeveer 8:45. 8:45 tot 11:30 hebben we de Paloma's, die zijn er ook bij. Dan hebben we om 11:30 tot 11:30 weer megatent DJ's. Om 11:30 s'avonds de Dirty...
0: De papa en mama van Hidde.
1: Wat zeg jij nou?
0: Dus de papa en mama van Hidde staan door.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, is toch... oh. Kijk dan even.
1: Ja, maar waar staan ze dan?
0: Naar links.
1: Doe er naar links, ja, dat zie ik toch
0: daar
1: niet.
0: Daar ligt groene shirt en dat
1: hallo.
0: Die zonnebril, dat is de papa en mama van Hidde.
1: Hallo Hidde, papa en mama van Hidde, hallo. Loop even naar de microfoon toe, dat vind ik leuk.
0: De microfoon is er niet meer.
1: Is die er meer? Nee, is die weggehaald? Hebben mensen zich zo misdragen?
0: Nu even staan, maken we dadelijk even de foto.
1: Ja, we maken zo meteen even een foto met jullie. Hartstikke leuk. Even naar Hidde sturen.
0: Ja.
1: Ja,

0: Zo simpel zit het in elkaar, maar dan kunnen we niet dat je even serieus niet mag spullen. Nou, kom op, hè. Niks meer te maken. Feest is feest en de spullen is woon. We waren bezig met de megatent, Veerle. En toen kwam in één keer Roy en...
1: Dat was even wat noodzakelijks. Dat moest even tussendoor. Even breaking news. Maar waar we waren gebleven was rond 11:30 s'avonds bij de megatent. Dan gebeurt er iets bijzonders.
0: Yes.
1: De Dirty Daddies.
0: Ja, oh, die ken ik. Die ben eens vaker hier geweest.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: Dat is echt goed, hè?
1: Ja, dat is echt heel goed. Thomas, en daarna sluiten we weer af om 12:45 s'nachts. Met de megatent DJ's tot 12:15 s'nachts.
0: Oh, maar dan zit ik al lang, lig ik al lang op één oren.
1: Dan lig je echt al lang op één oren. En ik ook, denk ik.
0: Helemaal niks mis.
2: Achterhoeks op de Zwarte Cross.

0: Lekkere, stevige muziek van verleden tijden. De Final Countdown van Europe. Heb je nog wat te melken? Of
1: ik wat te melken heb?
0: Ja, nee, niks. Helemaal niks.
1: Ik heb wel wat te melden, maar niks te melken.
0: Oh, dat kan.
1: Hartstikke fijn, hartstikke fijn. De Zwarte Cross, dat had ik net al heel kort al even benoemd, heeft dus een stoomcursus EHBO.
0: EBOH. Sorry.
1: Dat kan ook.
0: Ja, ja.
1: Dat kan ook. Eerst bier halen. Oh.
0: GmbH, dat is een afkorting, hè? GmbH.
1: GmbH?
0: Ja, GEMA Bierholen.
1: Nee, dat kan ook. Wat er nou dus aan de hand is met die stoomcursus. Ze willen dus mensen hier op het Zwarte Cross-terrein willen ze een beetje informatie geven over wat ze nou moeten doen als iemand met een hartstilstand op de grond valt. Als iemand gaat stikken of als iemand gebond raakt. Wat is dan de eerste hulp die je dan kunt gaan verlenen? En ik heb zelf zo'n vermoeden dat ze een klein beetje geïnspireerd zijn geraakt door die megastunt.
0: Oh, frik. Hey,
1: het zal wel niet zo zijn hoor, maar het zou toch wel leuk zijn dat als er iets mis zou gaan met zo'n megastunt, dat allemaal festivalbezoekers gewoon diegene zouden kunnen redden. Dat zou wel echt fantastisch zijn.
0: Oh, mag je niet te gek maken. 4 minuten nee. Gelijk op iemand.
1: Ik fantaseer meteen heel aan door. Ja, dat klopt.
0: En dat gebeurt dus.
1: Schat, wat blijft u? Ja.

0: got a five for your ride van de Beastie Boys. Heerlijk om met te maken, of niet? Zeg, ik ben eigenlijk benieuwd gisteren al waar ze Basquiat is. Bas inmiddels alweer terug? Of,
1: ik heb geen idee, maar ik hoop het wel. Ik hoop dat hij toch al een beetje...
0: Hoe zat het verhaal ook alweer precies in elkaar?
1: Nou, het verhaal zat zo. Het gaat over een vriendengroep uit Oud-Twente. Ja? En die gaan dus elk jaar naar de Zwarte Cross toe, zo'n 10 jaar lang. En dit is dus de eerste keer dat hij had besloten om niet mee te gaan, Bas. En Bas die had een huis gekocht en die was met heel veel andere zaken bezig. En ze zijn dus op zoek naar Bas, want ze willen toch wel heel graag door middel van een aparte actie dat hij dus naar de studio, of dat hij dan naar het Zwarte Cross-terrein toe komt.
0: Er zit op een of andere manier zit er een piep op de lijn.
1: Ja, ik weet niet wat hier aan de hand is.
0: Laat maar een plaatje erin, of niet?
1: Ja, ik denk dat...

0: 9.
1: Kwart over 9? Nee.
0: Ja.
1: Kwart over 9 is Bakkers.
0: Nee, helemaal niet. Oh nee, jawel. Kwart over 7, sorry. Ik had het om.
1: Als Mina is te veel gedronken.
0: Ja, ik raak een beetje afgeleid door dat gehenging.
1: Ja, ga niet alleen maar. Er lopen hele mooie kerels hier voorbij. Dus,
0: nou,
1: leuk deentje, Zuki.
0: Pardon?
1: Je zit er eentje. We noemen haar Veerle.
0: Oh.
1: Mord kunnen, meid.
0: Ach, je hebt hier ook een man. Met een snor. Een hele grote, unieke snor. Die is ook heel interessant voor een heleboel...
1: Hij daar met die snor, hè?
0: Dames of kerels.
1: Laat maar komen die handel.
0: Yes.
1: Joey Fonny.

0: Lekker zo af en toe een beetje UB40, Alan Campbell en UB40 natuurlijk. Vanavond kan over ze, op het hele grote podium. Ja, en over stickers gesproken, je kunt er helemaal gek van worden van die stickers hier.
1: Ja, maar ze gaan ook steeds hoger klimmen om nog een sticker kwijt te kunnen.
0: Dus zo'n halve trapeze maken ze om naar boven te komen en een paar stickers op te krijgen.
1: Of ze hangen als een soort aap gewoon boven die balk, zeg maar. Ja. Dan gaan ze daar gaan lekker hangen. Ja.
0: Weet je wat ik zin in heb?
1: Waar heb jij zin in?
0: Een raketje.
1: Een raketje? Oh nee.
0: Lekker man.
1: Oh nee.
0: Lekker een beetje naar Ramstein. Gerwin Reusing en

Gentle Peoples, wees u de vrouw Boels? Waar is vrouw Boels? Vrouw Boels, waar ben je? Wees u de vrouw Boels?

Maakte ooit furore bij Crystal Dream. En hij hoort over Gerwin Reus en Ondog. Samen met Lisa. En het raketje.

0: Echt, ja, het is al zo bieren old.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Soms heb je van die muziek die gaat gewoon...
0: Dat klopt wel.
1: Gaat maar gewoon door de jaren heen door.
0: Ik heb ook wel die liever hangen in dat soort muziek. En dat vind ik dan niet fijn. Ja, vind je dat?
1: Blijft het hangen?
0: Ja, die blijven hangen in die periode van muziek.
1: Ah, ja. Nee, je moet een beetje breed. Ja, je breed scala aan muziek.
0: Een beetje innovatie in de muziek is nooit verkeerd.
1: Nee, precies. Jij,
0: opa,
1: jij zegt
0: lullen.
1: Het.
0: Ja.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt uit onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99. Fans van

0: Doeg.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
1: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbus.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken? Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Dat was
1: Stuf nog wel een beetje, maar het is wel niet meer zo warm. Lekker, dat vind ik lekker.
0: Ja, ja, ik zag dat je net lekker aan het genieten was buiten.
1: Ja, er zitten hier lezen, die komen nu het helemaal hoor.
0: Ja.
1: Volgens mij. Kast naar de kloten. Nou, ja, kun je nog even nu, hè?
0: Ja, die gaan er nog wel even één grote feest van maken. Net zoals wij dat doen natuurlijk. We gaan lekker door met muziek, zou ik zeggen. Hè? Want we zijn hier voor één groot feest. Of niet soms?
1: Zo is dat. We zitten zeker hier nog
0: Ja. Laten we dan maar meteen eventjes doorgaan met Insomnia van Faithless.
1: Ja, we komen die handel.
0: Ja.

0: springen kunnen ze wel, hè, Allard?
1: Nou, ik zit af en toe een keer denk rammen. Zo gaan. Geweldig, dames. Zo.
0: Geweldig.
1: En dat zonder pumps. Dat ging prima, toch, of niet?
0: Met pumps kunnen we dat ook, hoor.
1: Ja, volgens mij is het bij volleybal.
0: Ja? Oh, ja, echt waar? Ja.
1: Zie wel.
0: Oh. Hoe wist je dat?
1: Dat kan ik zien, Anno.
0: Oh, dat
1: ik ben
0: kan je zien?
1: Ja, iets is gewoon kan ook nog wel. Soms kan het makkelijker worden. kom nou. Net binnen tot aan het dak en nu kom je nog niet tot onder aan de roet.
0: Ja, wat zitten ze allemaal handgebaren appen. Te maken dan? Oh, ze staan te appen.
1: Ze zijn appen.
0: Ze staan te appen naar de studio, maar hebben wij dat nummer wel?
1: Ik heb dat nummer ergens staan, maar dat wil ik ze gewoon niet meer sturen. Kom je wel uit. We komen er wel uit,
0: dames. We komen er wel uit. Ja, gaan we regelen. Ja. Kunnen jullie gewoon lekker met ons praten.
1: We hebben het over het motto van dit jaar. Het gaat hier spoken, maar er waren heel wat mooie motto's de afgelopen jaren. Vaak ben je te bang.
0: Ja, vaak ben je te bang.
1: Niks kick not boar.
0: Groeven, stoeven.
1: Groeven en stoeven. Niks kick not boar. ja, dat is er eentje van hier heel lang geleden.
0: Oh,
1: zwarte cross. Ook voor blanken.
0: Oh.
1: Ja, maar dat is een motto geweest.
0: Ja, nou ja, goed, hè. Dat is.
1: Of dat het in die dan gezegd kan worden, dat is een heel ander verhaal. Maar plaatje, laat maar plaatje, hè. Gesproken, hè.
0: Ja, we gaan dus even luisteren naar het thema van dit jaar. Het geeft die spoken volgens mij een beetje. Ik wil iedereen zijn springen buiten. En die zo'n beetje ook.

0: gesproken van Jovingen voor de Beatles.
1: Yes!
0: Lekker is dat toch, niet? Van die lekkere, stevige muziek. Maar we hebben ook heel lekkere, stevige muziek. U Drempt, Milan en consorten. Wat is dat dametje met dat zwarte ding?
1: Dametje?
0: Die weer de volleybal zat. Waar zit die hier?
1: Deertje met de zwarte t-shirt.
0: Wie zal, een valsloot erheen?
1: Oh ja, ik zie mensen wel juichen naar ons. Dus ik denk,
0: Daar zitten ze.
1: Daar zitten ze. Ja, ik heb ze gevonden en ze hadden dus een verzoekje.
0: Geld en angst.
1: Geld en angst van Vals.
0: Dus jongens, kroep me die boven op het dak. Oh. Dan zakken we erin.
1: Oh. Nog even ze trappen hier gewoon het plafond door. Gaat niet goed, denk ik hier. Maar goed,
0: is we gaan... Het is Zwarte Piet.
1: We hebben hier geen schoorsteen hier. We moeten even een andere manier vinden om binnen te komen, denk ik.
0: Ja, duur nog gewoon de deur los.
1: Oh, dat kan ook. Dat is lekker makkelijk maken.
0: Nou, twee geld langs, man.
1: Ja, is goed. Gaan we doen.
0: Hier, de jongens in Drempt, hè. Geld en angst.
1: Speciaal voor

0: Hoe hard kan jij kloppen, Allard?
1: Hoe hard kan ik kloppen?
0: Hoe hard kan jij kloppen?
1: Dank aan woord, bedoel je dat? op hol zit niet zo hard, maar op hier zit het een stuk meer.
0: Ja, nou, ze kloppen hier ook keihard tegen het raam aan, hoor. Dat is niet gezond.
1: Ja, s'avonds was het meer de route erin. Ik was even aan het kijken of er nog iets bijzonders was te gebeuren de afgelopen dag.
0: Hallo allemaal, hallo. Hallo.
1: Dag,
0: hallo. Dag, lieve mensen.
1: Hij lacht bij knapper.
0: Hartstikke leuk. Hey Allard, gebeurt er nog iets op het terrein momenteel?
1: Nee, op het ogenblik. Ik was even, ja, ik ben vanmiddag even geweest kijken naar dat. Ja, maar dat schanspringen met de fiets en met motors.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook levensgevaarlijk.
0: Ja, dat lijkt me ook levensgevaarlijk.
1: Komen ze van twee kanten, hè?
0: Ja.
1: En dan springen ze met wie spreekt kruiseling zo over elkaar in. De ene met de motor, de andere met de fiets. Dan komt er even met een step tussendoor. Dat is niet te filmen, eigenlijk.
0: En alles zo goed georganiseerd, nee, backstage en dan op de schans.
1: Nee, ik heb drie keer over de kop, de andere maar twee keer. En denk, ja. Dan loop ik tot de tel kwijt.
0: Oh, dat gaat toch niet goed.
1: Maar dan geeft ze wel je benen niet goed, maar het gaat altijd weer goed.
0: Ja, nee, daarom. Dat is ook een beetje waar de Zwarte Cross onbekend staat. Hè? Gewoon lekker door elkaar heen crossen, ja, en we zien wel waar we terechtkomen.
1: Precies, en dan staat de Achterhoek eigenlijk ook onbekend.
0: Ja, daarom.
1: En gewoon lekker door en... Mensen willen ook bij wie spreken vier dagen helemaal uitgeloofd hier. En laat ze doen. Laat ze doen. Echt.
0: Ja,
1: laat
0: ja.
1: Gewoon. Die stickers kleven hier ook aan de route. Ja. Je kunt er kwaad over worden. Je kunt zeggen, nou, jongens, dat mag niet.
0: Ja, joh.
1: Als je dat doet...
0: Dan is niks leuk meer als
1: jij
0: je...
1: Jij bent in 5 minuten hij het hele ding vol zit.
0: Ja, nee, dat weet ik heel zeker. Dat het echt... Het ziet nu al er ontzettend mooi uit. Heel veel verschillende stickers ook.
1: Ja, ik
0: maak... Hele grote, wat kleinere.
1: Ja, wat zal de mooiste zijn, Veerle?
0: Oh, kies maar een leuke uit.
1: Ik kan zo interviewen. Dan mag ik van de andere kant even kijken dan...
0: Ja, dan moet je even omlopen. Maar...
1: Ik zie nog een hele onder zitten van Jovink.
0: Van Jovink?
1: Een hele onder stikken van...
0: Kijk.
1: Dus, ja, misschien hebben ze wat mee uitgebracht. Maar ik ben ook heel veel vriendengroepen.
0: Ja, zeker. Ja, maar inderdaad, heel veel vriendengroepen hebben allemaal hun eigen stickers gemaakt. En die hebben ze hier allemaal opgeplakt.
1: Het is alsof ze hier kwijt worden.
0: Ja, precies. Van, oh, we hebben een hele verzameling. We moeten het ergens kwijt. Oh, hier is een aantal stickers. Laten we hier even erop plakken.
1: Ik had er
0: een
1: paar thuis liggen. Ik zag wel eens even mee hebben.
0: Ja. Kan ze altijd wel kwijt. Hey, zullen we doorgaan met het volgende nummer? Want we hebben echt even een knalplaatje klaarstaan.
1: Jazeker.
0: En ik hoop dat iedereen...
1: Ja, Bisken Dutch, nee.
0: Ja, dat is een kleine hint van wat je gaat horen, inderdaad. Okay. Kleine hint.
1: Waar komen we er even aan?
0: Ja, deze ken je vast wel.
1: Du hast.
0: Mag hopen dat je deze kent.
1: Du hast mich gefragt.
0: Ga maar even voor het raam staan. Ga maar even voor het raam staan, Allard. Ga daar maar even.
1: Alles is scheiße.

0: Nou echt, Allard kan net zo goed meedoen gewoon met Rammstein zelf. Het klonk echt alsof het onderdeel was van het nummer. Heb je echt goed gedaan, Allard?
1: Ah, zie.
0: Wat is er?
1: Ja, ik zou best met Tilo Ludeman met willen doen. Ja, is heerlijk, man. Zeven gezien. En de eerste keer was samen met mijn beide dochters. Ik had een heel Rammstein, kende ik niet. Toen belde mijn oudste dochter op en zei: papa, dadelijk om 11 uur begint de verkoop van Rammstein in de Gelderdoom.
0: Ja.
1: Ja, dat is goed, we kopen maar kaartjes. We hadden gewoon een sponsor nodig. Papa moet ik betalen voor 3 kaartjes.
0: Ja.
1: En dat is de eerste keer dat ik met maken. En later heb ik ze nog eens een keer, verschillende keer, Ahoy heb ik ze gezien. In Groningen is de laatste keer dat ik ze gezien heb.
0: Oké.
1: Fantastisch.
0: Ja, het lijkt me ook echt fantastisch om erbij te zijn.
1: Het mooiste spectaculair. Buiten is het mooi, maar binnen is het eigenlijk nog veel mooier. Want daar hebben ze veel knussen bij elkaar. En dan geeft het knap. Dus gecontroleerd hard spullen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, is mooi.
0: Gecontroleerd hard spelen. Ja, dat kunnen wij hier ook wel goed doen.
1: Doe dat maar eens door.
0: Doe dat maar eens na. Oké, ik ga een poging doen dan met Bon Jovi. Zou dat lukken, denk je?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Zeker lukken.
0: Misschien als mensen meehelpen buiten.

0: We zijn er bijna, Allard.
1: Ja, nog even rond de klok van 8 uur. Dan stoppen we er met tenminste weer hier. Margit Zwarte Cross Radio Gerardeur. Je kunt volgen via zwartecross.nl/radio.
0: Ja.
1: Tot aan Margenoon, Gosse Noordeur. En de collega's van diverse omroepen die dan hun verhaal. Over verhaaltjes gesproken, ik heb nog een prachtig mooi verhaal. Dat wil zeggen,
0: vertel.
1: Stel ons voor, hij is maar als brak u de tent company wil die nou, wat heb ik daar nou weer? Heb ik een koe opgevreten of zo? Dat is al werk van een polgres. Nee, dan komt er een speciale katermobiel komt er langs.
0: Een katermobiel?
1: Ja. En dan krijg je wat, het is een soort frisdrank. Het begint met een R en het eindigt met Ivella.
0: Ah, R en dan Ivella.
1: Ja, en ja. Die komen langs rijden op de camping hier.
0: Ja.
1: En hij inderdaad zo brak ben als een dode hond. Dan, ja, dan krijg je wat te drinken.
0: Oh, maar is dat dan de hele dag door of gaat het alleen in de...
1: Alleen 's morgens vroeg.
0: Alleen 's morgens vroeg?
1: Ja, 's morgens...
0: ja, dus je moet niet te vroeg een kater krijgen, want dan moet je maar gewoon even doordrinken.
1: Ja, of je niet te lang in bed blijven liggen. Want dan, ja, daar heb ik ook nog eens last van, lekker lang in bed blijven liggen.
0: Oh.
1: Maar af en toe is het best wel lekker, hè.
0: Ja, precies. Ja. Verleidelijk.
1: En helemaal niet meer hoeft te werken. Werken, wat is er eigenlijk?
0: Weet je niet wat werken is?
1: Nee, vakantiewerk ook niet wat het is.
0: Oh, ja, volgens mij. Ja, ik weet niet.
1: Ik heb 365 dagen vakantie. Dus dat werd niet erg, hè?
0: Ach, wat heb je toch een zwaar leven?
1: Heb je een beetje speed met me?
0: Oh.
1: Een klein beetje, maar zo'n klein beetje dus een veer.
0: Nee. Nee. Nee.
1: Gadverdamme, ben je naar het dier.
2: Oké, jongens. Mes collègues.

0: net gemist. Gebeurde een of andere acrobatische stunt of zo.
1: Je ligt op de tafel of niet. Maar de jongen doet wel pijn, hè?
0: Ja, gaat het goed nou? Want ik heb er geen zicht voor op.
1: Geert heel goed. En dan kijk ik even zo langs het podium af en dan zie ik Ellen Campbell, ja. Juni 40. En het swingt zo lekker op het veld.
0: Ja, het is echt.
1: Echt van die lekkere mooie muziek is. Van die oldenwets lekkere drum. Lekker de kubieke tikken. Tot aan de bitter. Weet ik wat ik net aan zat te denken?
0: Nou.
1: Misschien moeten we een prijsvraag gewoon u te schrijven.
0: Een prijsvraag?
1: Ja, je moet een geselecteerd gezelschap papier geven en de mooiste stikken.
0: Oh.
1: Laten beoordelen.
0: De mooiste stikken.
1: Ja, als we dat volk laten doen, dan gaan ze natuurlijk allemaal voor hun eigen stikken.
0: Ja, nee, dat is logisch.
1: Je moet
0: ja.
1: een geselecteerd gezelschap. Zal ik in de jury willen zitten?
0: Nou, ik vind jou wel geschikt voor jury. Ja. Je hebt heel veel mensen al aangewezen waar ze hun sticker moeten plaatsen. Ik denk dat jij dan ook wel de geschikte persoon bent.
1: Als je ook mee doet, doe ik ook mee.
0: Oké. Vooruit.
1: Maar in de hand, 8 uur. Ja?
0: Gaan we dat doen? Ja, nee, tuurlijk. Prima. Ja, is goed.
1: Dan kunnen we plaatje.
0: Gaan wij de mooiste sticker uitkiezen. Dus heb je je sticker nog niet opgeplakt? We zitten op het Stadsplein. Doe dat even.
1: Kats naar de kloot.
0: Kats naar de kloot. Vind ik een mooi moment. Ja.

0: Ja, de nieuwe CD van Tim Knol. Oh, klopt.
1: Tulpenbol.
2: Hij gaat nog even
0: lekker
2: door.
0: Lekker vol.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ook over het terrein. Als ik zo kijk, het is nog steeds ontzettend druk. Nu ook met UB40, hè, die nu aan het spelen is.
0: Ja, UB40 is aan het spelen. En dadelijk om kwart over negen. Dan Buggers, hè.
2: De Buggers.
0: Hendrik Janneke Zorde. Ik vind dat zo lekker, joh. Terwijl, ik moet weten, ik ben Buggers, heb ik ooit eens een keer bij Huntepoop gezien.
2: Oh.
0: Hier in het begin van Buggers. Toen stond ze een heel klein tentje. En dat was een feest, zal ik vertellen. We mochten alleen dames, ze mochten op het podium komen op een gegeven moment.
2: Alleen dames?
0: Alleen maar dames.
2: Oh, en dan voelde je je buitengesloten.
0: Ik niet, maar heel stiekem probeerde de kerel, daar werd ik niet afgepensioneerd, zal ik vertellen.
2: Echt?
0: Met woorden. Niet met geweld, maar met woorden.
2: Dat is nog netjes.
0: Ja, precies. Ik vond het keurig. Was hij achter me in de kiek. Heb wat verkeerd gezegd of zo?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik sta alleen een beetje te kijken dat het inderdaad gewoon alleen met woorden gebeurt. Maar
0: hij
2: heeft
0: een mooi plaatje geprogrammeerd, meid.
2: Ja, toch? Die is mooi, hè?
0: Ja. Scheiding in het midden, hè?
2: Scheiding in het midden, ja. We zitten te kijken naar iemand die zijn haar aan het doen is. Ja, een beetje scheiding in het midden. Maar gewoon een beetje naar schuin, zo.
0: Rechts of links?
2: Beetje schuin, hè? Beetje schuin, beetje krul erin. Ja, dat vinden de dames mooi. Of de heren, weet ik niet wat je leuk vindt. Maar van alles.
0: Skrul maar erin doen. Skrul. Krijg je rode krullen van. Probeer maar eens. Skrul, ja. Krijg je rode krullen. Skrul.
2: Zit er iemand even kappersadvies te geven?
0: Ja. Heel goed.
2: Gooi er een bak gel in. En dan.

0: gebeurt er, wat gebeurt er als je mij aan de beurt laat met allemaal muziekkeuzes? Dan krijg je André van Duin. En natuurlijk ook nog mooi Mark.
1: Achterhoek, op de Zwarte Krans.

0: Ga eens even de gas op de lolly. Wat kun je er nog meer van bedenken? Ik kreeg een verzoekje binnen van...
1: Van wie?
0: Van Koen.
1: Van Koen?
0: Van Koen.
1: Hey, die kennen wij, hè? Koen.
0: Ja, Koen had er normaal gesproken niet mee geweest. Het is ook jammer dat hij niet mee is. Maar volgend jaar doen we er stiekem over, Koen. Ik wil graag iets zeuren voor normaal. Motocross is Ohio onmundig, hevig, in orde. Trekkers. Trekkers, hooghalen,
1: Ohio. Succes,
0: jongens.
1: Wat voor geluid maakt een brommer?
0: Hij ligt er aan, 2-tak of 4-tak?
1: 2-tak.

0: Oh. En zo snel gaat die tijd ook weer, hè?
1: Ja, het is bijna 8 uur en zitten voor ons de shifts, voor ons zitten waarop. Ik zit net te verwonderen de grootte van de stickers. Dus ze hebben alsof ze met een sticker komen die er precies tussen past. Ja. Net een witte hebben ze er tussen gekleefd.
0: Ik zie dat er nu ook weer een sticker wordt opgeplakt. Ja.
1: Mooi plekje.
0: Zo
1: tussen.
0: Ja. Fantastisch, niks meer aan doen. Ja.
1: Bedankt voor de stickers.
0: Ja, we bedankt. We hebben nog een ruimte zat
1: met de stickers.
0: We moeten nog een favoriet uitkiezen.
1: Ja, morgen over een 8 uur.
0: Oh ja. Oh, die hebben nog een heleboel stickers, zie ik. Ja.
1: Heel een vol.
0: Ja, die moeten ze nog even op andere plekken ook nog even vol plakken. Ja.
1: Ik heb het helemaal goed. Oh, lekker broodje kroket. Oh, dat is wel lekker.
0: Oh ja, dat krijg je als je 2 uur zit honger in de studio.
1: Ik ben eigenlijk
0: wil je niet over de studio heen kwijlen, Allard?
1: Sorry. Kun je zwemmen?
0: Ik heb mijn A en B diploma, dan mag het, hè?
1: Ja, ik heb nog reddingszwemmen erbij.
0: Je hebt een reddingszwemmen? Oké.
1: Ik heb er goed mee.
0: Mag je mij redden van jou?
1: Ja, ik kom wel aan de kant. Ja.
0: Oh, kijk, helemaal goed. Oh, er komt nog een sticker aan.
1: Komt er nog een sticker aan?
0: Ja.
1: Ja, precies. Dat past er precies tussen.
0: Echt, dan krijg je bonuspunten.
1: Radio Achterhoek, hè?
0: Je krijgt bonuspunten als het ertussen plakt. Er komt echt precies zo.
1: Radioachterhoek.nl.
0: Ja.
1: Daar zijn Jo van Puntroor. Kan niet anders. Succes, jongens.
0: Succes, veel plezier.
1: Maar te goed, gewoon luister je ook wel eens door.
0: En laten we snel doorgaan, Allard.
1: Oh, komt er nog één.
0: Oh, er komt er nog één. Daaronder, net onder het hoekje daar zo.
1: Nee,
0: ja.
1: Dat is geen mooie.
0: Dat is geen mooie. Oh, daar ben je nu al afgekeurd. Dat is hard.
1: Ho! Slap je niet in de hoed heen.
0: Het is niet de hoogste, hè?
1: Ze zitten dan boven de tenen de spandoek aan. Dus,
0: ja, daar zitten ze ook al. Die zijn helemaal naar boven geklommen.
1: Heeft een beetje naar de zin, meid. Ho. Geet dat weer goed?
0: Ja.
1: Dalen scheuren je het kruis.
0: Dat moeten we niet hebben. Nee.
1: Dat kan niet goed komen. We hebben nog één plaatje te gaan, lieverd, of niet?
0: Ja, we moeten gaan afsluiten. Zo snel dat het niet is gegaan.
1: Ik heb het waanzinnig naar mijn zin gehad afgelopen dagen.
0: Ja, zeker.
1: En dat radio maken met z'n tweeën, dat lukt ons wel, of niet?
0: Ja, zeker. Zeker op de Zwarte Cross vind ik ons als duo echt het fantastisch. Ja.
1: Duo onbekend.
0: Maar
1: zijn ze bekend. Veel en al uit op de Zwarte Cross. Volgend jaar
0: moeten we er
1: al
0: bij. Precies. Volgend jaar moeten we er maar gewoon weer bij zijn.
1: Zo is dat.
0: En het liefst ook samen met Koen.
1: Zeker. Koen er ook weer bij.
0: Koen moet er ook bij. Ja.
1: Heel veel plezier nog verder deze dagen. En maak er wat moois van. Zorg dat de titel hier zijn is vals te kut.
0: Tot ziens.
1: Hoi.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink. Een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadeherstellers Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink. Een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
10: De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
19: Geeft ruimte.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: De finale van het WK voetbal, die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De finale van het WK voetbal, die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.